Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou iets mogen vragen?

dat ik heb jou onophoudelijk lief. En morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. Ik zie in jouw ogen weer de bloesem van de appelboom. En jouw zomers kan ik voelen op mijn wang. En ik zie de bladeren weer vallen op onze lieve droom. En de lichtjes van kerstmis zie ik bewegen op het behang. En ik vraag jou, lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou